0: 538.
1: 538 Nieuws.
2: Het Nederlands elftal heeft ook hun laatste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Tunesië met 3-1 en zijn groepswinnaar. Na 3 minuten maakte Tunesië een eigen doelpunt en kort daarna schoot Brian Brobby raak. In de tweede helft leek Tunesië nog even terug te komen, maar daarna maakte Jan-Paul van Hekken de 3-1. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoeken en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het minderheidskabinet zoekt steeds vaker steunvormplannen bij Pro, vertellen ingewijden aan de Telegraaf. Dat komt vooral doordat het lastig samenwerken is met de BBB in de Eerste Kamer. Als die dwars liggen, is een meerderheid vormen over links vaak onvermijdelijk. Amerika heeft $150 miljoen beloofd aan Venezuela. Dat land werd gisternacht getroffen door een dubbele aardbeving. Ook worden de Starlink-satellieten van Elon Musk ingezet om de Venezolanen te voorzien van gratis internet. De aardbevingen hebben zeker 188 mensen het leven gekost, maar er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brian Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur hun volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het is onrustig rond het terrein van het geannuleerde festival DEFCON 1, meldt het AD. Mensen die al onderweg waren naar het festival proberen over de hekken te klimmen. DEFCON is een van de grootste festivals van Nederland met 70.000 bezoekers per dag uit meer dan 100 landen. Vannacht werd het afgelast vanwege de hitte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er nog meer dan 1500 gewonden en zitten er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. En de man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met het doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot waarna hij verdronk. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En dit was het nieuws op 538.

0: als ik terug kon in de tijd.
1: Nieuws.
2: Bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlands elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd. Op Instagram schrijft hij dat het inmiddels weer beter met hem gaat. De hitte werd hem even te veel. Het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag gewoon open, terwijl Walibi en Dreamvliet wel dicht blijven. Tegen pretpark Site Looping zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van en zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel. En prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders Willem, Alexander en Maxima erbij zijn. Hun plannen zijn gecanceld vanwege de hitte. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En dit was het nieuws op 538.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
1: 538
2: Nieuws.
3: Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Bruin Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur een volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei dat het team trots mag zijn op zichzelf en dat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Het enorme festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is toch nog afgelast vanwege de hitte. Sommige mensen zaten gisteravond al op de camping. Toen het nieuws bekend werd, werd het volgens het AD even grimmig met mensen die door de hekken probeerden te breken. Het festival trekt per dag 70.000 bezoekers uit meer dan 100 landen. De man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met een doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot en overleefde dat niet. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. Dat was het nieuws op 538.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
13: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
15: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
14: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
22: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
23: Ik heb letterlijk niks.
24: Het gaat de hele dag regenen, hè?
25: Nee, ik heb geen regenjas.
24: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
26: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ah.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
9: Heijn. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
16: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
19: 538.
20: 538 nieuws.
21: In 8 provincies geldt code rood en bedrijven passen van alles aan. Rechtszaken en rijexamens zijn afgezegd. De koning schrapt een bezoek. Scholen blijven dicht en ook attractieparken houden de poorten gesloten. De Efteling niet en daar zijn medewerkers niet blij mee. Ze vinden dat er te weinig maatregelen zijn genomen. Het grote festival DEFCON 1 is toch afgelast. Mensen op de camping kregen dat rond middernacht te horen. Ze moeten voor 6 uur vanmiddag naar huis zijn gegaan. Volgens het AD liep het uit de hand. Mensen probeerden door de hekken heen alsnog het terrein op te komen. Er zouden dit weekend zo'n 60.000 mensen komen. Een 500.000 medewerkers in de zorg krijgen er geld bij. Het gaat om mensen die werken in verpleeghuizen en in de thuiszorg. De komende 2 jaar gaan hun lonen met ruim 7% omhoog. Dat hebben vakbonden en werkgevers afgesproken in een nieuwe CAO. En Oranje is op het WK dan wel groepswinnaar geworden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden. Vannacht won Nederland met 3-1 van Tunesië. Maar Oranje speelde soms erg slordig. In de volgende ronde tegen Marokko moet dat volgens Koeman echt beter. Het voetbalsprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren gisteravond van Ivoorkust en zijn uitgeschakeld. Veel zon en de temperatuur gaat hard omhoog naar 34 tot 39 graden. In de loop van de middag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet. In het oosten een kleine kans op onweer. Dat was het nieuws op 538.
1: 538.
19: 538 Greatest Hits.
22: Radio 538.
23: Something about you. When I'm looking at you, what am I? Keep looking at me. Just scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just a-

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet!

0: word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
6: Fomar.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met
9: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
12: Kan het ook sneller?
11: Ondernemers pakken meteen door.
12: Ik voel dat doorpakken niet.
11: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
12: Sneller!
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Kessie,

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie, ik?
0: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
1: Echt waar?
0: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
1: Dat is stoer van mij.
0: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
1: Woehoe!
0: Op sunweb.nl.

0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
12: De vriendelijke specialist.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
15: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Staal Outlets.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
23: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: 538 Nieuws.
26: Allerlei maatregelen om de extreme hitte. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgegeven en daarom blijven postbodes bijvoorbeeld binnen. Ook gaan scholen niet open, net zoals pretpark Walibi in Biddinghuizen. Daar zou ook hardstyle festival Defcon 1 zijn, maar de tienduizenden bezoekers kunnen naar huis. En vannacht is in de Bild voor het eerst in juni al een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het boven de 20 graden blijven. Het werd 21,3 graden. Op andere plaatsen was het vannacht nog warmer. In Horst, in Limburg, bijvoorbeeld bijna 23 graden. Een grote ontruiming in het Brabantse Goorle bij Tilburg. Daar vloog vannacht het pand van een lunchcafé in brand. Volgens het Brabants Dagblad werden meer dan 40 appartementen in de omgeving ontruimd. Van het lunchcafé is na de brand weinig meer over. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en heeft al zin in de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Volgens bondscoach Ronald Koeman kan het een leuke wedstrijd worden omdat Marokko graag wil aanvallen. Oranje-verdediger Jan-Paul van Hekken verwacht letterlijk en figuurlijk een heet potje. De wedstrijd is namelijk volgende week in Mexico, waar het erg warm is. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het nieuws op 538.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
6: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
7: Elektrisch op

0: Ga naar vastnet.nl/gratisladen.
1: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
6: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: 1 ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij...

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Uh-oh.
4: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Bavantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor

0: pakken meteen door als het nodig is.
1: Kan het ook sneller?
0: Ondernemers pakken meteen
1: nee,
0: door...
1: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
0: Ondernemers pakken door met de zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
1: Sneller!
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: 538.
9: 538 Nieuws.
10: Kijk uit welk bedrijf je inschakelt als je gestrand bent met autopech, meldt BNR. Op internet zijn er steeds meer dubieuze bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Gestrande automobilisten zouden door vage kosten soms honderden euro's moeten afrekenen. Voor het eerst een tropennacht in juni. Het bleef in de beeld boven de 20 graden. Er waren overigens grote verschillen. In Vlissingen was het nog warmer met 24 graden. In het oosten van Groningen maar zo'n 13. Vandaag geldt voor 8 provincies code rood. Het advies is om het rustig aan te doen. Koning Charles van Groot-Brittannië breekt met een traditie van bijna 2 eeuwen. Hij gaat na de renovatie niet wonen in Buckingham Palace. Daar woonde bijvoorbeeld zijn moeder, koningin Elizabeth, wel. Het paleis blijft wel in gebruik voor officiële gelegenheden. Charles deed nog iets opmerkelijks. Zijn belastingaangifte is openbaar gemaakt. En voor de volgende WK-wedstrijd tegen Marokko zullen Oranje-fans hun wekker moeten zetten of heel lang wakker moeten blijven. De aftrap in Mexico is namelijk in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en is als groepswinnaar door naar de knock-outfase. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten is er dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het nieuws op 538.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia.

0: 30, altijd laag.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Odido. Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Bestel je obu op netlink.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
2: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: 538
7: Nieuws.
8: Kijk uit voor bedrijven die zich online aanbieden als betrouwbare pechhulp, want dat zijn ze volgens BNR niet altijd. Ze maken bijvoorbeeld misbruik van het hitteprotocol, waarbij gestrande automobilisten gratis naar een veilige plek worden gebracht. Maar malafide bedrijven vragen er soms honderden euro's voor die je vooraf moet betalen. Veel Oekraïners in ons land denken dat de oorlog met Rusland nog wel 2 jaar gaat duren. Daarom wil het overgrote deel nog niet terug, blijkt uit onderzoek. Sommigen willen zelfs voor altijd blijven, bijvoorbeeld omdat hun kinderen hier op school zitten. 2/3 van de Oekraïners heeft depressieve klachten. Het was erg rustig in de treinen vanmorgen. Het kan zijn dat meer mensen thuis werken, bijvoorbeeld om bij hun kinderen te zijn, nu veel scholen door de hitte dicht blijven. Op de weg was het zoals normaal. Rijkswaterstaat had gisteren opgeroepen alleen te rijden als het echt moet. En wil Oranje echt ver komen op het WK, dan zullen we echt beter moeten verdedigen, vinden de meeste ochtendkranten. In de groepsfase scoorde Oranje makkelijk, maar kreeg aan de andere kant ook 4 doelpunten tegen. Dat zijn er volgens de kranten eigenlijk te veel om wereldkampioen te worden. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het nieuws op 538.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Een ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Maar met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
16: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
17: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
18: Juich mee met Oranje.

0: 538 Greatest Hits.
1: Let's get it started in here.

0: Plus. En alle AH barbecue worsten nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johan's Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor €2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
19: 538.
20: 538 nieuws.
21: Vanwege de extreme warmte is de viering morgen in Den Haag van Veteranendag aangepast. Het defilé gaat niet door, net als de manifestatie op het Malieveld. Het openingsprogramma in de Schouwburg gaat wel door. Vorig jaar ging er ook al een streep door het veteranendefilé. Dat was vanwege de NAVO-top in Den Haag. Op de heetste dag van deze hittegolf is het in trein, bus, tram en metro ietsje stiller dan anders. Volgens de vervoersbedrijven was het een vrij rustige ochtendspits. Mensen die wel reizen zeggen bijvoorbeeld dat ze op hun werk airco hebben en thuis niet. Amateurvoetbalclub Hercules uit Utrecht rouwt om de dood van een oud speler, de 28-jarige Mats Grotenbrecht. Die kwam gisteravond tijdens het zwemmen om het leven na een aanvaring met een boot. Daar is iemand voor opgepakt. Grotenbrecht werd de held van Hercules toen hij 3 jaar geleden in de beker tegen Ajax de winnende goal maakte. En heel wat mensen in ons land zijn vannacht wakker gebleven voor Oranje. Ruim 2 miljoen mensen hebben kortere of langere tijd gekeken naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Ook de volgende keer zal je moeten opblijven of de wekker zetten om Oranje live in actie te zien. De wedstrijd tegen Marokko is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het nieuws op 538.

0: korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
1: De vriendelijke specialist.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid.

0: Scores nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijs koffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!

0: 538.
1: 538 Nieuws.
2: Er komt geen rechtszaak over een dodelijke aanvaring vorig jaar in de Amsterdamse Afrikahaven. Bij het ongeluk voer een binnenvaartschip op een kleinere boot die zonk. Er vielen 2 doden. Uit onderzoek blijkt nu dat het schip rechtdoor ging en voorrang had moeten krijgen. De binnenvaartschipper valt dus niks te verwijten, zegt justitie. Het kabinet liep volgens oud-onderwijsminister Arie Slob in coronatijd niet blindelings achter het Outbreak Management Team aan. Tegen de coronacommissie zei hij dat middelbare scholen bijvoorbeeld een keer open bleven, terwijl sluiting het advies van de experts was. Volgens Slob werd het onderwijsadvies van het OMT 5 keer genegeerd. Van minister Aarsen hoeven we niet naar het werk te komen als we ons er door de hitte niet comfortabel bij voelen. Hij roept bedrijven op er soepel mee om te gaan. Aartsen zei voor de ministerraad dat hij verwacht dat werkgevers hun personeel niet onder druk zetten. Goed nieuws voor cultuurliefhebbers die op de heetste dag van deze hittegolf verkoeling zoeken. Ze kunnen vandaag voor niks bepaalde musea in, zoals het Stedelijk Museum in Schiedam en het Rembrandthuis in Amsterdam. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden is gratis voor 70-plussers. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het einde van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien. Daarna iets minder warm. Dat was het nieuws op 538.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Met Arbo-partner Verdi.

0: Lido Shop. Tot zo! Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
8: bij het strikt. Pas je eindelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: 538 Greatest Hits.
1: It's the old school sound.
0: 538 Greatest Hits.

0: 10% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Odido. Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie bij
15: Fomar, voor de markt. Fomar, voor de markt.
16: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
17: De vriendelijke specialist DA.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: 538. 538 Nieuws.
20: Er moet wat worden gedaan aan de luchtkwaliteit in scholen, maar dat is nu geen taak van het kabinet, zegt staatssecretaris Thiele. Ze wil dat scholen en gemeenten samen zoeken naar oplossingen. De Tweede Kamer heeft daar een wet voor aangenomen. Door de hitte is het soms niet te doen op scholen. Veel zijn er vandaag dicht. Opnieuw gaat morgen in Den Haag het defilé op Veteranendag niet door. En defensieminister Jessel Gus vindt dat erg jammer. Juist omdat het vorig jaar ook werd afgelast vanwege de NAVO-top. Dit keer komt het door de hitte. De veiligheidsregio vindt een defilé onverantwoord en daar moeten we volgens Jessel Gus naar luisteren. Het wordt binnenkort verboden om water te halen uit beken en sloten in Limburg en het midden van Brabant. Door de hitte verdampt water snel en gaat het waterpeil omlaag. Dat zorgt voor schade aan de natuur, planten en dieren kunnen verdwijnen. De Nederlandse tennissers hebben weinig te klagen over de loting voor Wimbledon. Tellon Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan in de eerste ronde allemaal tegenover iemand die lager is geclasseerd. De 44-jarige Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. Zij speelt maandag tegen een Australische. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien, daarna iets minder warm. Dat was het nieuws op 538.
8: 538. 538 Greatest Hits.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2022...

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij

0: korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
1: De vriendelijke specialist.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
10: Oranje fans opgelet,

0: greatest hits.
1: Get on the floor. Put your hands up.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
4: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. San Quin. For life.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
7: 538
8: Nieuws.
9: Het kabinet is het eens geworden over een plan om iets te doen aan de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Gevangenen mogen straks vaker de straat op met een enkel band om. Dat zou ze helpen om terug te keren in de samenleving. Het plan moet volgens staatssecretaris Van Brugge 1700 plekken opleveren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan tientallen asielzoekers te wachten. In de extreme hitte ziet het Rode Kruis. Terwijl iedereen het advies krijgt om vanwege de hittegolf verkoeling te zoeken, moeten asielzoekers buiten wachten in de brandende zon. De hulporganisatie vindt het onverantwoord. 400.000 mensen in Europa werken voor een crimineel netwerk. Volgens politiedienst Europol maken ze zich schuldig aan dingen als drugsmokkel, fraude en mensensmokkel. Vaak richten ze legale bedrijven op die als dekmantel worden gebruikt. Om zulke netwerken aan te pakken, moeten Europese landen volgens Europol meer samenwerken. Een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela, waar gisteren nacht 2 aardbevingen waren. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. Er worden in Venezuela 50.000 mensen vermist. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgekondigd. En dat duurt tot 11 uur vanavond. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is dat niet zo. Het wordt maximaal 39 graden vanmiddag. Aan het eind van de dag kan het onweren. Dat is morgen ook zo en dan is het ook tropisch warm. Zondag wat minder warm. Dat was het nieuws op 538.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid?

0: op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
11: De vriendelijke specialist DA.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
12: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
20: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
14: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
20: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
23: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
24: Wow!
23: Is binnen 3 minuten geregeld.
24: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
23: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
25: 538
26: Nieuws.
27: In Venezuela worden nog steeds mensen onder de puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. De teller gaat nu richting de 600 en ook zijn er duizenden gewonden. Nederland stuurt reddingswerkers naar Venezuela. Ze zitten nu in het vliegtuig en hebben 8 speurhonden bij zich. Ook morgen houden we op sommige plekken nog code rood, maar niet in zoveel provincies als vandaag. Het KNMI verlengt code rood in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En dat is de helft van het aantal regio's vergeleken met vandaag. In de rest van het land geldt morgen code oranje en op de Wadden code geel. Het kabinet presenteert straks de nieuwe stikstofplannen. En die hebben misschien grotere gevolgen voor melkveehouders. Ze mogen straks minder koeien hebben omdat die bijdragen aan het probleem als ze plassen of poepen. Ingewijden zeggen dat er vooral gesneden moet worden bij boeren in het zuiden en oosten van Nederland. Het is misschien niet helemaal een verrassing. Drinkwaterbedrijven merken dat we de afgelopen dagen meer water hebben gebruikt. Bij Vieten steeg het verbruik afgelopen woensdag met een derde. En bij Oasen, dat in Zuid-Holland actief is, hebben we het zelfs over een recordverbruik. Dat het heet is, hoef ik niemand te vertellen. Op sommige plaatsen is het wel 40 graden. Er is overal zon en nauwelijks wind. En vanavond maakt vooral het Zuidoosten kans op onweer. En dat was het nieuws op 538.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
7: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
11: De vriendelijke specialist. DA.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
18: Klein weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijne voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Oranje fans opgelet,

0: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. Gezien.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
4: Aldi. Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: 538. 538 Nieuws.
6: Het kabinet komt straks met nieuwe maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En premier Jette wilde er alleen nog over kwijt dat er weer ruimte komt voor woningbouw en de aanleg van wegen. Dat ligt nu stil vanwege stikstof. Nederland gaat weer van het slot, beloofde Jette, de ene regio sneller dan de andere. Groot alarm in de Chinese hoofdstad Peking, want er is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber aangevlogen. Op foto's is te zien dat de brokstukken op straat zijn terechtgekomen en mensen in paniek wegrennen. Het is niet duidelijk of het een ongeluk of opzet was en over eventuele slachtoffers is ook niks bekend. En in Eindhoven is op het laatste moment een groot muziekevenement afgelast vanwege de hitte. Het concert bij ons in Brabant. Morgen staat ook een concert op het programma met De Bankzitters, Mart Hoogkamer en Treintje Oosterhuis. Maar daar moet nog een besluit over worden genomen. En nog nooit werd het in juni zo warm als vandaag in Eindhoven. Daar werd het iets meer dan 38 graden, meldt Weer Online. Voor het vorige record moeten we bijna 80 jaar terug. En de komende uren wordt het alleen maar warmer en kan mogelijk de 40 graden worden gehaald. Het is dus uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. En morgen op sommige plaatsen ook nog, maar minder dan vandaag. En vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. En dat was het nieuws op 538.

Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door.
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check Swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller!
7: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
10: Aldi, je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?

0: en verf.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Honig pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Taxi en Dubbel Fris Boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Nieuw!

0: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: With OG's. Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: 538 Nieuws.
9: Na jaren is er een plan van het kabinet om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En dat betekent voor boeren dat ze over 4 jaar een kwart minder mogen uitstoten, maar de industrie en het vervoer moeten ook meedoen. Het moet weer ruimte geven om woningen te bouwen. Eind volgend jaar moeten we dat al gaan merken, zegt het kabinet. Het aantal slachtoffers van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt nu hard op. In nog geen dag is het aantal doden meer dan verdubbeld. Het zijn er nu bijna 600. Een Nederlandse reddingsteam is vanmiddag vertrokken naar Venezuela. Met speurhonden gaan ze mensen zoeken die onder de puin liggen. De Chinese overheid doet erg geheimzinnig over een ongeluk met een vliegtuigje dat tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking is gebotst. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar die zijn ook weer weggehaald. Of er sprake was van opzet bij het ongeluk is niet bekend. En over eventuele slachtoffers ook niet. En code rood vanwege de hitte is voor 4 provincies verlengd tot en met morgen. En het is voor het CBR reden om dan ook de rijexamens te schrappen. Het geldt voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Vandaag gingen de rijexamens ook al niet door, maar dat was in meer provincies dan morgen. Het is uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. Vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. Kan dan plaatselijk veel regen naar beneden komen en vannacht is er maar weinig afkoeling. En dat was het nieuws op 538.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf 35 euro krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
10: we Oranje. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 euro of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.

0: is a ghost town.
1: 538
2: Greatest Hits.
3: This ain't no disco.

0: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Bestel je obu op netlink.nl.
6: Een shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: duizend euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 euro of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
8: De vriendelijke specialist.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: 538.
2: 538 nieuws.
3: Treinreizigers moeten ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. Er gaan zoveel treinen kapot door de hitte dat de werkplaats er niet meer kan bijbenen. De problemen op het spoor duren zeker tot en met dinsdag. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling vanwege het weer. Het aantal ambtenaren dat manager is, kan best wel omlaag, vindt staatssecretaris Erik van den Burg. En daar gaat hij wat aan doen. Nu is de helft van de ambtenaren manager en dat moet een derde worden. Van den Burg wil kijken of AI werk kan overnemen. Op militairen en politieagenten wil hij in elk geval niet bezuinigen. De stikstofplannen waar het kabinet mee komt zijn pijnlijk en ingrijpend voor veel boeren en tuinders, vindt Belangenclub LTO. Bovendien is niet duidelijk hoe de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Natuurclubs als Greenpeace zijn wel positief. Eindelijk komt er schot in de zaak, is de reactie. En Max Verstappen hoopte dat zijn auto het nu beter zou doen, want die heeft een update gekregen, maar daar was nog weinig van te merken tijdens de trainingen in Oostenrijk. Hij reed de vierde tijd in de eerste en tweede sessie. Kimi Antonelli deelde opnieuw de lakens uit en was zeker een halve seconde sneller dan Max. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan nu. En dat was het nieuws op 538.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken. Overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door.
6: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
20: 538.
21: 538 Nieuws.
22: Er komt statiegeld op melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een plan daarvoor. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om geen problemen met de hygiëne te krijgen, zoals bij flessen waar zuivel in zat. Volgens de wet moeten 9 op 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat aantal wordt lang niet gehaald. In Venezuela worden na de aardbevingen van gisteren nog veel mensen vermist. De VN schat dat het er zeker 50.000 zijn. wordt ingewikkeld om ze te vinden. Venezuela doet wat het kan, maar zit ook te wachten op reddingswerkers uit het buitenland. Er zijn tot nu toe meer dan 900 doden geteld. De problemen op het spoor worden met het uur groter. Treinen gaan kapot door de hitte en moeten gerepareerd worden in de werkplaats. Maar het zijn er intussen zoveel dat het wel even kan duren, zegt de NS. Je moet daarom ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. De oproep van de ANWB om alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is, heeft geholpen. Het was vandaag allemaal goed te doen, zegt iemand van de bond. In de loop van de avond kan er nog wel druk worden, denkt de ANWB, omdat er mensen terugkomen van uitstapjes of evenementen, zoals Concert at Sea. Vanavond wordt in het zuidoosten onweer verwacht en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. En het koelt vannacht niet echt af, blijft op de meeste plaatsen ongeveer rond de 20 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Oh-oh.
17: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+. Plus.

0: Giraf. Met een V.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM. Casino.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Zondag live om 3:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
4: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: 538.
6: 538 Nieuws.
7: Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela gaat nu al richting de 1000. Er zijn 920 doden geteld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingsoperaties komen maar moeilijk op gang door een gebrek aan goede spullen. Andere landen hebben hulp gestuurd, Nederland ook. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 zijn er slecht aan toe. Politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is op dit moment nog niet bekend. Het wordt misschien duidelijk in de verhoren. Rijkswaterstaat moet aan de slag op de A15 bij Gorkum, want door de hitte is daar het asfalt omhoog gekomen. Automobilisten worden nu al gewaarschuwd met borden en straks begint een noodreparatie en die gaat zeker tot morgenmiddag duren. Het zal dan extra druk zijn omdat de A15 ook al een omleidingsroute was voor werkzaamheden aan een andere weg. En slecht nieuws voor Orgel Joke. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar dat gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om het allemaal te regelen. Toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als Nederland maandagnacht door is, speelt ze misschien in Houston. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht niet echt af. De temperatuur blijft schommelen rond de 20 graden en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan vandaag. En dat was het nieuws op 538.

0: alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs. De vriendelijke
1: specialist. Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
16: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
18: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
18: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ah.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij FOMAR. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
18: FOMAR. Voordeelmarkt. FOMAR. Voordeelmarkt.
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: 538
21: Nieuws.
22: In de Waal bij Tiel is een dode man gevonden. Er werd aan het begin van de avond groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet. En na dik een uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Gisteren kwamen 3 zwemmers om het leven. In Schavendeel bij Dordrecht zijn spanningen door jonge statushouders die rotzooi zouden trappen en meisjes lastig vallen. De vlam sloeg in de pan toen een kwetsbare jongen werd belaagd. Andere jongens namen het voor hem op en dat eindigde in een massale vechtpartij en daarvoor zijn nu 5 mensen opgepakt. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl binnen nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. En je moet er niet aan denken als zwangere vrouw. Bevallen in de auto als de weeën ineens beginnen. Maar het gebeurde vandaag wel op de N44 bij Wassenaar. Ze gaf in de verzengende hitte geboorte aan een zoon. De vrouw werd geholpen door ambulancemedewerkers en buurtbewoners gaven haar stukjes watermeloen. In Limburg vallen nu de eerste buien en die kunnen gepaard gaan met een harde wind en onweer. De rest van het land krijgt er straks misschien ook mee te maken. Het is op veel plaatsen plakkerig vannacht en morgen opnieuw een hete dag. En dat was het nieuws op 538.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs. De vriendelijke specialist DA.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
16: Brussel-Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Hallo.
21: Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
20: Ja hoor.
21: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
20: Tuurlijk.
21: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
20: Ja.
22: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
14: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
16: Dat gaan we vieren.
15: Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25 €. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi.
19: 538 Nieuws.
20: Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonk-Sfeer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nune zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 's Avonds krijgen we stevig onweer. En dit was het nieuws op 538.

0: wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Bestel je obu op netlink.nl.
5: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
15: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches have to look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
5: De vriendelijke specialist DA.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
14: 538.
15: 538 Nieuws.
16: Amerika heeft Iran toch weer aangevallen. Er zijn opslaglocaties voor raketten en drones geraakt, zeggen de Amerikanen. Ze noemen het een vergeldingsaanval voor een aanval op een commercieel schip bij de staat van Hormuz gisteren. President Trump zegt dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Duizenden huishoudens in Tilburg zitten in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat het om een spontane storing gaat, waarschijnlijk ergens in een kabel. Ze hopen dat de storing rond deze tijd is opgelost. Het is nog nooit zo heet geweest op de Wadden als vandaag, zegt het KNMI. Op Terschelling werd het 33,6 graden. Op de Waddeneilanden is het doorgaans een stuk koeler dan de rest van Nederland. Op het vasteland ging het hitterecord er niet aan. Het werd 39,4 graden in Limburg. Het record staat op bijna 41 graden. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. Al in de eerste helft zorgde Ousmane Dembélé voor een hat-trick. En Senegal won met ruime cijfers van Irak. Die wedstrijd eindigde in 5-0. Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Senegal moet nog even afwachten. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 's Avonds krijgen we stevig onweer. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Greatest Hits.
1: Let's get it started in here.

0: nieuws.
1: In Rotterdam mogen ook de komende dag geen grote evenementen doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt nog steeds code rood voor de hitte. In Rotterdam is het inmiddels code oranje. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als de afgelopen dag. In de deelstaat Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. Het OM in Noorwegen gaat in hoger beroep in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex. Het OM vindt dat te laag, zij eiste 7,5 jaar cel. En de gouverneur in Mexico is zo blij dat de wedstrijd Nederland-Marokko in zijn provincie wordt gespeeld, dat hij maandag heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Miljoenen mensen krijgen daar een dagje vrij. De gouverneur lijkt fan van oranje. Hij kondigt het nieuws aan met een oranje stropdas en droeg eerder ook al een shirt van het Nederlands elftal. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het opnieuw erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 's Avonds krijgen we stevig onweer. En dit was het nieuws op 538.

0: nieuws.
1: Het Diaconesse ziekenhuis in Utrecht heeft vandaag meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. Het kan levensgevaarlijk zijn met deze hitte. Vastzitten in de lift. Het gebeurde twee mensen vanavond op een station in Westervoort, met omroep Gelderland. De glazen lift stond in de volle zon en omdat de storingsdienst van het liftbedrijf niet opnam, werd 112 gebeld. De brandweer heeft de twee vervolgens bevrijd. De Marokkaanse voetballer Hakimi, die nu op het WK speelt, wordt verdacht van verkrachting en moet voorkomen. Maar het lijkt erop dat hij de boel wil rekken. Hij gaat bij de hoogste rechter proberen om de zaak van tafel te krijgen. De verkrachting zou 3 jaar geleden zijn gebeurd in Parijs. Hakimi speelt daar bij Paris Saint-Germain. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zegt zelf geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 's Avonds krijgen we stevig onweer. En dit was het nieuws op 538.